Role Model, not a single joy. Fair bis 7 Süle dabei, Toxic Avison, sonst die Jure. Nog dan nog eens jazz, houdt er nog nog rond aan. Next Talk City, net vergessen, maar nog een keer. En nog uit die funkenijzingen van Masterpiece, de Londoner maat Sucker Punch. Nice singing.